Als ik roep hou op, dan zing je stiekem toch. Omdat je een tuin hebt gemaakt van ons kozijn. En iets ontzettends van ons kerstkonijn. En ook omdat je mij na een vergadering nog altijd even blij en opgewekt ontving. Omdat je dan...

Dan zegt moe man, de Brommevelden mogen we niet missen. Maar pa bromt, ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving. Maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel. Pa snapt het niet direct en staat eerst wat voor.

Marietje, plotseling kreten, een slang hit me gebeten. Ik ga het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken. Dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage. Zegt iets van een blamage, zo'n dikke dronken os. Pa zegt oud, vrij gat, wat let me of ik nek je, draait onder dat gesprek.